0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan staan.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

country club either.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: in alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Goedemorgen Groningen, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
8: Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen. Partij voor de Dieren laakt Haags VVD-plan voor boa-hoofddoekverbod. Dorkwer de sluis weer volledig open na maandenlang onderhoud. En de Eerste Kamer stemt vlak voor het zomerreces definitief in met de Groningenwet.
7: Wat die Groningenwet inhoudt, dat hoor je rond 7:30. Nu is toch rijden verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er is een storing met die site. Ik zie alleen maar een witte achtergrond. Maar normaal zou ik daar dan de files overheen zien. En er zijn dus geen files te betreuren. Dus dat is goed nieuws.
9: Vakantietijd. Hij is met vakantie.
7: Ik denk het, ja. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Voor de rest rijdt alles lekker door. Natuurlijk moet je wel even weer rekening houden met die Berlagebrug en dergelijke. Maar voor rijdt alles redelijk door. En dat geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je bij het OV op pad gaat. Het is 7:05. Dit is de Oogochtendshow. En wij gaan je tot 9:00 op de hoogte brengen van alles wat er in de gemeente Groningen gebeurt. Nou ja, alles.
8: Nou ja, het meest. In 2 uur, dat wordt veel hoor.
7: Maar, ja, je moet wel oppassen op wat ik zeg. Want
8: ja, precies.
7: We hebben hier zo meteen over de stadsoppas, hè?
8: Ja, ik wou het zeggen. En dat is niet omdat hij op woorden oppast. Maar ja, de dame die in de Zwanenstraat die stadsoppas begon, zou weer stoppen. Maar gaat nu weer door. Hoe dat zit? Blijf luisteren, dan weet je dat zo.
1: Oogochtendshow.

0: Je luistert naar de Oogochtendshow.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De stadsoppas in de Groningse binnenstad blijft toch bestaan.
2: Ja, de opvang voor kinderen zou deze maand stoppen, maar dankzij een samenwerking met een Pilates Studio gaan de deuren toch niet dicht. Eigenaresse Nora Koopman maakte begin juni bekend dat ze met stadsoppas zou stoppen. De oppasservice in de Zwanenstraat, waar ouders hun kinderen een tot 3 uur kunnen achterlaten tijdens een bezoek aan de binnenstad, bleek niet rendabel. De sluiting stond gepland voor afgelopen zondag. Maar er is een oplossing gevonden. Je hoort Nora Koopman.
3: Ik ben er ook al heel lang mee bezig geweest. Dan langer dan dat ik dus open zou blijven. Dus ik vond het ook wel heel erg jammer. Want ik loop al met het idee vanaf dat ik 18 ben. En heb dit echt 2 jaar lang onderzocht. En of hier markt voor is. En het leek allemaal dus ook wel, allemaal wel heel goed. Misschien heeft het dus wel echt even tijd nodig. En dat denk ik ook echt. Er komen ook wel nieuwe klanten. En het is ook niet dat het helemaal niet liep, want ik heb heel veel vaste klanten en die ook echt. Ik heb een hele goede band met alle ouders en kinderen. Het moet toch iets meer nog gaan lopen. Maar dat, ik denk dat als er meer ruimte is voor ouders om dit nog te ontdekken en dit uit te zoeken of dit iets voor hun is, dat echt nog wel kan komen.
4: Het besluit om te stoppen zorgde voor teleurstelling bij zowel Nora als ouders van de oppaskinderen.
3: Heel veel ouders die mij berichtjes stuurden met oh, ik wou eigenlijk komen. En of mijn kind wordt bijna 1 en ik kan bijna komen. Van wat kunnen we doen? En er stonden ouders die hier wel het half jaar komen, emotioneel. En ook met vraag, wat kunnen we hier aan doen?
4: Toch vond Nora een oplossing om de stadsoppas alsnog voor te zetten.
3: Ik zit bij Pilates for You, daar doe ik Pilates. En heb ik de vraag ook gesteld, kunnen we niet samen tot iets moois komen? En zij waren ook op dat moment ook aan het zoeken naar waar kunnen we leuke events doen? Of format Pilates? Of kunnen we samenwerking doen met Pilates en kinderen, met ouders? En toen zijn we uiteindelijk echt op het idee gekomen, ja, we gaan die events doen hier. En we zorgen ervoor dat het een leuke community kan worden. Ook voor de PFY-club. Maar ook dat we dit open kunnen stellen voor yoga-docenten, ademcoaches en voor babyshowers, verjaardagen. Dus het is heel breed wat hier nog meer gedaan kan worden. Dus zodra ik klaar ben met stadsoppas, dan gaan alle spullen eruit en dan kan er dus gebruik gemaakt worden van de ruimte. En zo zorgen we ervoor dat het dan optimaal benut kan worden.
2: Je hoorde Nora Koopman in een bijdrage van Finn Mellema. Oh. Pardon, ik zeg gelijk verkeerd.
5: Inderdaad.
2: Ja, maar dat is dus zometeen hocus pocus Pilatus oppas.
5: Nou, inderdaad, zeg ik. Ja. Goed. Ja, erg leuk. Erg leuk dat het toch weer een doorstart heeft kunnen vinden.
2: Ja, ja.
5: Luister naar Radio met nu Santana en Maria.

0: Commando, Mr. Santana, GMB.
1: Tot 9 uur is dit
2: de Oogochtendshow.

0: Blerf met Zomerdag. Je hoort het op oog.
1: Wat zei je nou? Blerf?
0: Blerf. B-L-E-R-F, uitroepteken.
1: Oké. Okay.
0: Blerf! Ja.
1: Ik dacht dat je bluf zou zeggen.
0: Nee, blerf. 22 over 7 is het intussen. We gaan eens even naar buiten kijken voor het weer. Vandaag is er veel bewolking met later op de dag geleidelijk aan opklaringen. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. Morgen opnieuw veel bewolking met in de ochtend kans op een spatje lichte regen. In de middag klaart het vanuit het noordwesten langzaam op. Het wordt 22 graden. Daarna wordt het weer mooier weer. Het schijnt.
1: Ja, dat wordt warmer.
0: Ja, zo is dat.
1: Het was vanmorgen ook al een spatje, hoor, toen ik hierheen ging.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar in de tussentijd, de helft van de stadjes vindt elektrische auto's te duur.
0: Oh.
1: Ja, dat vind jij niet zo leuk, denk ik.
0: Nee.
1: Jij zit wel in die wereld. Oog Nieuws, onze eigen website, meldt dat. Ja, veel Groningers rijden nog niet elektrisch. Wie dat niet doet, noemt vooral de hoge aanschafprijs als reden. Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek Informatie en Statistiek onder ruim 4000 inwoners van de gemeente naar elektrisch rijden en openbare laadpalen.
0: Ja.
1: Toen had ik zoiets. Dat laatste heeft volgens mij ook wel een grote invloed, want volgens mij zijn er nog niet zoveel van.
0: Nou, op het algemeen waren daar nog niet zoveel klachten over. Het was meer van de snelladers. Dat
1: oh,
0: die
1: zo.
0: Niet zo heel veel beschikbaar zijn.
1: Ja, ik heb niet zo'n ding. Dus.
0: Maar het is gewoon een feit. Die dingen zijn veel duurder dan de brandstofvariant.
1: Ja.
0: Ik gebruik dan altijd deelauto's. En op die manier elektrisch. Maar
1: dat is toch ook een alternatief? Dan kun je daar toch gewoon meer elektrisch gaan neerzetten?
0: Of een tweedehands, dat werkt ook hartstikke leuk.
1: Nou, ik ben benieuwd of dat misschien volgend jaar wel weer iets verbeterd is.
0: Ja.
1: In de tussentijd blijven we even in het vervoer. Jij vertelde mij buiten de uitzending omdat je lekker even met de trein naar Amsterdam heen en weer was geweest. Tenminste, het zou lekker moeten zijn, maar je had al vertraging. Nou, wees blij dat je niet komende periode moet, want er zijn geen treinen tussen Meppel en Zwolle, meldt onze eigen website Oognieuws. Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten namelijk vanaf vrijdag de 10e... tot en met maandag de 13e juli, dus het komend weekend, rekening houden met extra reistijd. Er wordt grootschalig onderhoud gepleegd, werkzaamheden aan het spoor. En daardoor rijden er het hele weekend geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Je gaat dan met de bus.
0: Ja.
1: Dus ja, het is niet anders. Het is weer eventjes behelpen.
0: Zo is dat. En plan altijd even je reis in de reis hebt voordat je op pad gaat. Voor meer nieuws check je natuurlijk de Oog Nieuws app. Je kunt ook even kijken op oogtv.nl. Jan, je wordt weer bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Je luistert naar Oog Radio te ontvangen natuurlijk via DAB+. En nog in de ether via 106.6 FM en in harde 107 FM. Nu op Oog, Niall Horan. En hij heeft een dinner party.

0: Toch Radio Stadsplaat.
1: Het is weer tijd voor de Stadsplaat, waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Ja, en iedereen heeft wel een keer op een punt. Komt in zijn of haar carrière waarbij je aan jezelf twijfelt. Ready van hip-hopartiest Y gaat over dat moment waarbij je het besluit neemt om ondanks alle twijfels te gaan voor alles wat komen gaat. Hoe spannend dat ook is. En ondanks alle twijfels klaar om te knallen.
0: Hoog Radio Stadsplaat.
2: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer om.

als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's

0: dat echt zo moeten zijn.
1: Dat was de stadsplaat van Y met Ready. Hij is ready for the life. En ben jij ook ready voor meer stadsplaten? Kijk dan op oogradio.nl/stadsplaat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Partij voor de Dieren in de Groningense gemeenteraad is fel tegen het VVD-plan om religieuze uitingen zoals een hoofddoek, keppel of tulband bij boa's landelijk te verbieden. Volgens de partij is zo'n verbod juridisch niet houdbaar en in strijd met de vrijheid van godsdienst. De VVD vindt juist dat een uniform in een seculier land neutraal moet zijn. In Groningen stemde de gemeenteraad eerder voor het toestaan van religieuze uitingen bij boa's. Maar dat uitvoering werd uitgesteld omdat het kabinet werkte aan een landelijk verbod. Ook andere partijen zijn verdeeld over het onderwerp. De discussie speelt niet alleen in Groningen, maar is ook landelijk. Nu de VVD een wetsvoorstel heeft ingediend, laait het debat opnieuw op en lijkt een politieke strijd onvermijdelijk. De Dorkwerdersluis tussen Groningen en Aduard is weer helemaal open voor scheepvaart. Sinds gisteren draait de sluis weer volgens het normale schema. Dat betekent ook dat de jachthaven Rijdiep weer goed bereikbaar is. De sluis is van maandag tot en met zaterdag open van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds en op zondag feestdagen van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. De afgelopen maanden was de sluis beperkt beschikbaar vanwege groot onderhoud. Dat begon in april en zou 3 weken duren, maar liep flink uit door een tekort aan personeel en materieel. Het onderhoud was nodig omdat de muren van de sluis uit 1929 in slechte staat waren. Om verdere schade te voorkomen zijn stalen damwanden geplaatst, waardoor de sluis nu weer veilig gebruikt kan worden. En de Eerste Kamer heeft de Groningenwet definitief goedgekeurd. Daardoor liggen de afspraken voor Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar vast. Er komt minimaal 22 miljard euro voor schadeherstel, het versterken van huizen en andere afspraken uit Nijbegun. Ook is 7,5 miljard euro gereserveerd voor onder andere onderwijs, mentale gezondheid en de economie. Bewoners en maatschappelijke organisaties krijgen meer invloed op besluiten. En de schade tot 60.000 euro kan sneller worden hersteld zonder lang onderzoek naar de oorzaak. Er is ook kritiek. De Raad van State vindt dat de wet te veel vastlegt en twijfelt of de kosten op de NAM verhaald kunnen worden. Lokale bestuurders vrezen dat inwoners die kiezen voor de snelle 60.000 euro regeling in de toekomst mogelijk pas weer aan de aanspraak kunnen maken op een nieuwe vergoeding na een eventuele nieuwe zware aardbeving. En dat inwoners in het zwaarste gedupeerde gebied hierdoor het risico lopen om bij latere, sluimerende schade alsnog met onverhaalbare scheuren te blijven zitten. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later op de dag geleidelijk aan opklaringen. Het wordt 22 graden en de matige noordwestenwind heeft windkracht 3.
1: Dankjewel, Jan. Ook rijden verkeersupdates mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen, dus alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor, maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je daarmee met het OV op pad gaat. Het is 19:45. Dit is de Oogochtendshow. Tot 9:00 houden wij je op de hoogte van alles wat er in Groningen speelt. En zo gaan we eens even een kijkje nemen bij de jeugdshow.
3: Ja, want daar speelt natuurlijk het een en ander. De Groningse gemeente en de Krakers, ja, die konden wel eens elkaar aardig in de weg gaan zitten. Maar ze zouden elkaar ook voor de rechtbank kunnen treffen. Hoe dat precies zit en hoe men daartegen aankijkt, met name binnen de coalitie, dat hoor je zo.
1: Nadat we geluisterd hebben naar de Dexys Midnight Runner, maar nu eerst Serial met Stumbling In. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Zo even weer wat gezellige energie bij jou de huiskamer in gaan blazen. Dat kan allemaal hier bij Hoofd, dat doen wij dan ook graag. The Texas Midnight Runner en Come On Eileen. Come on, Uberts. Het is 18 minuten voor 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Vrijdag werd bekend dat de gemeente Groningen en de krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingerdwarsstraat elkaar volgende week in de rechtbank zullen treffen.
2: Ja, nu willen drie coalitiefracties, moeten we wel goed lezen, dat het gemeentebestuur opnieuw kijkt naar de toekomst van de ontmoetingsplek. De volgende partij is de voormalige jeugdsynagoge, door de krakers betiteld tot de jeugdschul, sinds de kraak in 2023 uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor de queergemeenschap. Ook buurtbewoners en andere informele actiegroepen maken gebruik van het gebouw. Daarom willen de SP, de Partij voor de Dieren en PRO dat de gemeente met een andere oplossing komt dan simpelweg een uitzetting uit het pand. Je hoort allereerst Ronan van Langen van de Partij voor de Dieren.
3: Ik wil graag van het college weten, is er een mogelijkheid dat die allebei voort kunnen bestaan? Dat de jeugdschool kan blijven en dat we een trainingslocatie voor de BOA's krijgen?
4: Je kunt je natuurlijk afvragen, het college, jullie als partij zitten ook in het college. Waarom denken jullie daar dan anders over als het college zelf?
3: Ik zie die lezing niet helemaal. We willen vooral gewoon zeker weten dat het niet anders kan. Hè? Wij zien heel erg het belang van de jeugdschool. Dat ziet het college volgens mij ook. We willen graag nog even de extra checker op om te kijken, is het mogelijk dat allebei de projecten voor blijven staan. Kijk, wij zouden natuurlijk het liefst hebben dat de jeugdschool kan blijven in de plek waar het nu is. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. Want wij zien ook het belang van die trainingscentrum voor de buitenland opsporingsambtenaren. Dus ja, maar het moet wel kunnen.
2: Je hoorde Ronan van Langen. Maar ook namens de SP wordt aan het college deze vraag voorgelegd. Je hoort daarvan van de SP Hans de Waard.
5: Dat zie je toch wel, dat op plekken waar je het niet verwacht, dat dan toch zulke mooie dingen kunnen opbloeien. Echt vanuit zo'n gemeenschap, vanuit die queergemeenschap. En daar hechten we heel veel waarde aan.
4: Je kunt je natuurlijk afvragen, het college, jullie als partij zitten ook in het college. Waarom denken jullie daar dan anders over als het college zelf?
5: Nou, ik weet niet of we er anders over denken. Daar proberen we achter te komen. En ik denk dat het ook gewoon goed is dat wij partijen af en toe ook gewoon een kritische vraag kunnen stellen aan het college. Wij horen bijvoorbeeld echt vanuit de achterban kregen we dit aangedragen dat we er iets aan moesten doen. En de wethouders en college hebben dat toch minder. Dus dat is ook gewoon onze functie als politiek. Maar goed, ja, ik begrijp dat het college ruimte nodig heeft voor zo'n trainingscentrum. En ja, wij willen graag gewoon zien, ja, wat zijn verder nog de opties. Daar zijn we nu heel benieuwd naar.
2: Je hoorde Hans de Waard in een bijdrage van Lars Faber.
0: Ja, nou goed, inderdaad, als die mogelijkheid er is, dan zou dat wel mooi zijn.
2: Ja.
0: En dat daar in ieder geval serieus naar gekeken wordt, dat vind ik dan ook wel weer. Dat zou best wel eens even mogen.
2: Ik vind dat Hans de Waard ook heel duidelijk zegt, dat is de taak van de partijen en de gemeenteraad, niet van het college. De gemeenteraad moet het college toetsen. En dus kunnen die dit soort vragen stellen. Ik vind dit een hele goede ontwikkeling wat dat betreft.
0: Zo is dat. Nou ja, het nieuws dat kun je natuurlijk blijven volgen via de Oog Nieuws app. Nu op Oog, Elizabeth Taylor van Taylor Swift.

0: Boele Kesha, je hoort het op Oog Radio in de Hoogochtendshow.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, en dan gaan we het hebben over zwaar verpauperd erfgoed. Althans, dat meldt Sikkom. De gemeente Groningen vindt erfgoed namelijk belangrijk, maar toch staan er meerdere bijzondere panden al jaren te verpauperen. Een bekend voorbeeld is het zogeheten duivenhuis aan de Turfsingel. De eigenaar zorgt goed voor zijn duiven, maar nauwelijks voor het onderhoud van het huis. Het balkon is vervaarlijk, de dakgoten zijn kapot en het pand raakt steeds verder in verval. De gemeente heeft eerder noodreparaties uitgevoerd en laat opnieuw een inspectie doen. Ook een herenhuis aan de Korenstraat verkeert in slechte staat. Buren vrezen zelfs dat delen kunnen instorten. Maar volgens het stadhuis is er nu geen sprake van direct gevaar, ondanks de slechte staat van de gebouwen. Er is een instandhoudingsplicht, zoals dat heet. En dat betekent dat de eigenaar het monument zodanig moet onderhouden dat instandhouding en de monumentale waarde zijn gewaarborgd, zodat monumenten niet in verval raken en erfgoed behouden blijft. De Rijksoverheid stelt dat de gemeenten daarop moeten toezien en handhavend kunnen optreden. Ja, de gemeente grijpt dus niet in.
3: Dat is toch wel jammer.
2: Ja, ja. En het pand staat geloof ik in de buurt van de Stad Schouwburg daar op een hoekje. Dat is,
3: oh ja.
2: Dat is een heel oud pand.
3: Oké.
2: Ja, hopelijk komt daar verbetering
0: in. Ja. Shoppen in sloopwoningen, dat lees ik in de Oog Nieuws app. Begin april konden bewoners in het Zeeuwse Oud-Vossenmeer gratis spullen uit 8 sloopwoningen meenemen voordat die huizen werden afgebroken. Dan moet je denken aan deuren, vloeren, tegels, kranen en zelfs planten uit de tuin. De SP in de stad vindt dit een goed idee en wil dat de gemeente kijkt of zoiets hier ook kan. Omdat er de komende jaren veel woningen worden gesloopt, vraagt de partij of er al circulair wordt gesloopt en of een proefproject mogelijk is. Volgens SP-raadslid Iris Volders is dit een slimme manier om bouwmaterialen een tweede leven te geven in plaats van ze weg te gooien. Daarnaast kan het openstellen van sloopwoningen ook zorgen voor meer contact tussen buurtbewoners en een leuke gezamenlijke activiteit vlak voor de sloop.
2: Nou, zou jij oude deuren gaan halen uit een pand dat je denkt die passen wel bij mij en die vind ik leuk?
0: Ja, ja, best wel.
2: Ik vind namelijk dat beter als die grijze opdekdeur. En dan ga ik heel voorzichtig bij woningbouw even alvast bedanken, want ik heb net 2 nieuwe, dus die ziet er weer strak uit. Maar
0: ja,
2: dat zijn wel van die dingen die gevuld zijn met dat gekrulde karton binnenin. En dat zijn de standaard huistuin- en keukendeuren. Als jij een in het goede formaat kunt vinden met zo'n mooie vakwerkdeur en zelf lekker kunt schilderen, het lijkt mij best wel leuk.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed, je hebt ook, even kijken, hoe heet die weg ook alweer?
2: Ik weet wat je bedoelt.
0: Dan heb je ook zo'n kringloopwinkel heb je daar zitten, die ook allemaal bouwmaterialen daar hebben staan.
2: Daar hebben wij al een reportage over gemaakt.
0: Ja, en daar ben ik ook al een paar keer geweest. En daar kun je inderdaad heel erg leuk slagen. En dan heb je voor een habbekrats heb je toch weer even een deur. Als je dan even een beetje krap zit, ja, in zo'n tweede. Het is
2: ook want deuren zijn niet goedkoop.
0: Nee, dat
2: dus,
0: is
2: dat in
0: het geval.
2: En je hebt ook een karakteristieke deur, vind ik.
0: Ja.
2: Dus maar ik ben benieuwd of het aanslaat. Want op zich, wat je ook zegt, die kringloopwinkel heeft daar zelfs al een bestaan mee.
0: Ja.
2: Dat zou helemaal niet zo gek zijn, alleen.
0: Heet die weg nou ook alweer? Het is Euvelgunnerweg?
2: Nee. Euvelgunnerweg of Pop Dijkenbaarweg?
0: Ja, Euvelgunnerweg, denk ik. Ja.
2: Oké, nou ja, in ieder geval, ik weet welke je bedoelt. We hebben het er wel eerder over gehad.
0: Ja.
2: Ik vind het niet zo'n gek idee. En er wordt ook al misschien wel eens een keer wat leuks behouden, wat anders in het niets verdwijnt.
0: Ja, zo is dat. Goed, tot zover dit bericht. Meer nieuws uit de gemeente Groningen vind je op oogtv.nl en dus in de Oog-app. Nu op Oog Radio, KLF, Justified and Ancient. Daarna het NOS Journaal met het nationale en internationale nieuws.
2: Yep.
0: Daarna 2 uur van de Oog Ochtendshow, waarbij wij jou weer op de hoogte brengen van alles wat er in de gemeente Groningen speelt. Tenminste, het grootste
2: gedeelte. Bijna alles.
0: Bijna alles. Dus graag tot zo.

0: Ja, dat is Justified and Ancient dus van de KLF. Ik had het toch nog even opgezocht van die kringloopwinkel. Ja. Het zat niet helemaal lekker. Het is aan de Ulgersmaweg natuurlijk. Ja, Stichting Verbij Kringloop. En daar kun je heel veel bouwmaterialen scoren. En ook deuren bijvoorbeeld. Goed, Seth van der Linden die zit klaar om jou op de hoogte te brengen van het nationale en internationale nieuws. Maar eerst even dit.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
3: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
5: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
4: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
6: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
4: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
9: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Ja, word wakker met de Oog Ochtendshow. Jan, even voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
10: Ja, Partij voor de Dieren laakt Haags VVD-plan voor BOA hoofddoekverbod. Dorkwer de sluis is weer volledig open na maandenlang onderhoud. En de Eerste Kamer stemt vlak voor het zomerreces definitief in met Groningenwet.
0: Wat die Groningenwet inhoudt, dat gooi je rond 8:30. Samen met het andere nieuws natuurlijk. Dan gaan we eens even kijken op de Groninger snelwegen of daar een file te betreuren is. Maar volgens de slimme kaart van Groningen bereikbaar is dat niet het geval. In de bussen op het spoor gaat ook alles lekker door. Dus wij gaan ook lekker door met ons programma. Het is 7:45. Dit is de Hoge Ochtendshow. En we gaan eens even een beetje sportief doen met voetbal.
10: Ja, dat wil zeggen, dat is in volle gang zelfs al sinds afgelopen vrijdag. Het voetbalkamp Groningen. En ik kan alvast verklappen, dat is het oudste bestaande voetbalkamp van Nederland. Dat is er al sinds 1984. Nou ja, waarom dat er is en of het leuk is.
0: Het schijnt heel leuk te zijn. En er schijnt een heel bekende voetballer daar ooit ook aan meegedaan te hebben.
10: Ja, daarom wil ik net zeggen.
0: Dat is heel gaaf.
10: We gaan zo eens even luisteren of ze er verwachten of er weer zo'n grote ster uit voortkomt.
0: Zo is dat. Maar eerst gaan we de diepte in met S10. Goedemorgen Groningen.
11: De Oogochtendshow.

0: Die wil wel heel erg duidelijk de enige zijn, zeg. Jeetje, ze schreeuwen het uit van enthousiasme. Ja. I wanna be the only one.
1: Nou, oké, okay, ga je lekker een eentje verder.
0: Ja, precies. Ja, ik niet hoor.
1: Oh.
0: Want ook, we willen ook gewoon ook de luisteraar erbij houden natuurlijk. Want anders kan ik niet zomaar vertellen dat het 7:58 is. Dat zou dan een beetje gek zijn. Als ik dat zeg.
1: Nee, ik zeg even niks.
0: Nee, prima. Oogsport nieuws. Voetbalkamp Groningen op Sportpark Essenberg is in volle gang.
1: Ja, op de kunstgrasvelden van GSV Be Quick 1887 en VV Helpman trainen deze week tientallen kinderen onder leiding van jonge trainers. Het voetbalkamp Groningen bestaat sinds 1984 en is daarmee het oudste voetbalkamp van Nederland. De deelnemers, ingedeeld in groepen op leeftijd, trainen van maandag tot en met vrijdag. En 's ochtends staat de techniek en tactiek op het programma. Na de lunch wordt er 's middags verder gevoetbald met partijtjes en vaardigheidstesten. Het is geen intern kamp. Aan het eind van de dag gaat iedereen gewoon weer naar huis. Je hoort organisator Bas Eimers.
2: Voetballen bij de verenigingen, dat doen we de komende weken even niet. Maar een mooi alternatief, als je dan toch echt wel heel erg van voetballen houdt, is een weekje bij ons komen voetballen.
1: Ja, je hoorde dus Bas Eimers, kort maar krachtig. En de jongste trainers doen mee als assistent-trainer. Ja, zij houden de nog jongere talenten goed in de gaten. Een van die assistent-trainers hoor je nu, Julian Boter.
3: Hoe oud zijn ze?
4: Ik denk 9, zijn dat 2017, 16.
3: Hoe oud ben jij?
4: Ik ben 14. Ik ben assistent-trainer op dit voetbalkamp voor het eerst.
3: Wat vind je het leukste aan trainer zijn?
4: Dat ik zelf ook soms mee kan doen en dat ze best wel lief tegen je doen, omdat ze weten dat jij wel assistent-trainer bent.
3: Oh ja. Tegen de hoofdtrainer doen ze wat minder lief?
4: Ja, tegen de hoofdtrainer, want die hebben ze wel vaker, gaan ze wel een beetje kattenkwaad mee uithalen.
1: Ja, je hoorde Julian Boter. Dit jaar staat er namelijk ook nog een bijzondere oefening op het veld. En daar hoor je dan trainer Stefano Homsma over. En het snelste talent van de oefening. En dat is Bas.
5: Nou, je hebt allemaal poortjes met lampjes. Oranje en blauwe lampjes. En als ze door een poortje gaan, nou, dan verspringt het lampje. En zo moeten ze dus 7 poortjes moeten ze doorheen. En dan noteren we de tijd. En dan gaan we kijken wie natuurlijk het snelst is.
6: Oké, boys, tempo, hup!
3: Bas, snelste tijd hier neergezet.
7: Ja, dat klopt.
3: Hoe doe je dat? Wat is jouw tactiek?
7: Ja, gewoon tempo houden, snel kappen. En ja, gewoon als iets fout gaat, gewoon doorgaan.
3: Ja.
7: Zulke kleine dingetjes.
3: Maar je kan volgens mij dus ook heel goed dribbelen.
7: Ja, dat klopt.
1: Ja, je hoorde Stefano, Homsma en Bas die dus goed kan dribbelen. En alle talenten die hebben samen één grote droom. Maar zitten dan inderdaad ook, en daar hadden we het al over, een nieuwe Arjen Robben bij.
3: Wat wil jij dan het allerliefste worden later?
7: Profvoetballer.
3: Oké. Gaat dat ook lukken, denk je?
7: Mijn moeder zegt van wel.
8: Het is de 43e editie van het voetbalkamp Groningen. En het voetbalkamp lijkt in de smaak te vallen.
7: Het is de eerste keer, maar ik wist niet dat het zo leuk was. Hè.
3: Nee. Wat is hier zo leuk aan?
7: Nou, gewoon. En ik kan vrienden maken, van alles.
8: Maar er zijn ook dingen minder leuk.
9: Ik vond het eerst niet zo leuk omdat ik eerst in een iets jongere groep ben, terwijl ik een maand jonger ben dan kinderen die hier zitten. Dus ik ben gistermiddag overgestapt.
3: Oh, dat is ook wel vervelend dat dat eerst zo was.
9: Ja, dat wel, maar ik vind het nu wel heel leuk bij deze groep.
8: Ooit deed Arjen Robben mee aan dit voetbalkamp. En de kans is aanwezig dat we hier de nieuwe sterren aan het werk zien.
3: Jullie zijn denk ik wel goed, toch?
9: Ja.
3: Ja. Maar is iedereen goed of zijn jullie wel de betere?
9: De meeste.
3: De meeste zijn goed?
9: Ja.
8: Het voetbalkamp duurt tot en met vrijdag. En waar het meest naar uit wordt gekeken?
9: Partijtjes.
3: En dan winnen uiteraard.
9: Ja, dat sowieso, hè. Als je niet wint, dan is het niet leuk meer.
1: En hij schoot de bal nog even keihard het doel in. Je hoort enkele talenten van het voetbalkamp in de bijdrage van Willem Poppers.
0: Wat een lieve jongen op een gegeven moment die dan zegt, want Willem die vroeg hem dan van, zijn jullie dan de beste? Nou, zijn meerdere de beste.
1: Ja.
0: Zegt
1: hij nu nog, hè? Zodra hij geselecteerd is, wordt dat wel anders, denk ik.
0: Zou je denken?
1: Ja, dan krijg je een tackle en een hengst terug als je niet uitkijkt, hoor.
0: Oeh, dat moeten we niet hebben. Nou, dan mag snel de muziek weer aan, daar krijg je geen blessures van. Nee. McDerrick van Bazaar.

0: het ook zegt, ja, dat gaat niet helemaal zoals verwacht. Ja. Laten we maar eens even naar buiten kijken voor het weer. Want het is natuurlijk best wel somber weer. Er zit een spettertje regen elke keer in. En ook best wel bewolkt. Het is 16 graden boven nul. Vandaag is er veel bewolking sowieso. Met later op de dag geleidiger kan toch wat opklaringen. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. Morgen opnieuw veel bewolking met in de ochtend kans op een spatje lichte regen. In de middag klaart het vanuit het noordwesten langzaam op. En dat is de opmaat naar de rest van de week, waarbij het mooier en weer warmer wordt.
1: Ja, met name dat laatste, geloof ik.
0: Dat wel, ja.
2: In de tussentijd, jij zocht het hoger op. Nou, dat moet je niet in de stad gaan doen, want daar hebben we een zero-emissiezone en een raket. Nou, ik weet niet, maar in ieder geval, dat was al onduidelijk. Maar wij hebben op onze eigen website staan nieuwe borden. Dat melden we althans op onze ogennieuwspagina. Voor bestel- en vrachtauto's is de binnenstad van Groningen veranderd en gelden vanaf nu duidelijkere verkeersregels. De gemeente heeft namelijk nieuwe verkeersborden geplaatst voor de autovrije gebieden, de venstertijden en de zero-emissiezone in de binnenstad. Ja,
0: Er was veel onduidelijkheid over die borden. Want de regelgeving zou ook niet kloppen en dergelijke. Maar nu is dat dus opgelost. Nou hopen dat ze het kunnen handhaven.
2: Ja, want in één keer verdween een stuk van mijn tekst. Maar goed, dat was je weer. Ja, nee,
0: okay. De boetes die zijn er vanaf begin september, hè?
2: Ja, nou, dat wou ik zeggen, want ze hadden al boetes uitgedeeld. En dat was natuurlijk boeteketen, zullen we maar even zeggen. Want die moesten ze terugdraaien. Nee, ja. Dus vanaf september, je wordt nu waarschijnlijk even de tijd gegund om eraan te wennen. Maar als je in september nog fout doet, dan weet ik het niet. Zou ik niet doen als ik jou was. Maar goed, heel gek, bedreigen van 13 slagerijen. Diverse media koppen dat. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar geëist tegen een 23-jarige man uit Nieuwolda voor het bedreigen van 13 slagerijen in Groningen. Als het aan de openbare aanklager ligt, legt de rechter 1 jaar van die straf voorwaardelijk op. En dat meldt RTV Noord gistermiddag. Zou het een vegetariër zijn?
0: Ik denk het wel, ja. Een beetje doorgeschoten misschien.
2: Ja, echt. Ik vond het heel apart.
0: Ja. Meer apart nieuws vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws-app. Jan, jij wordt bedankt voor het opzoeken van deze aparte berichten weer. Dan kunnen we maar weer even mee vooruit. Zometeen hier op Oog Radio hebben we natuurlijk voor jou de stadsplaat. Tot die tijd hoor je, even kijken, Gersper Doel zometeen. Oh. Maar nu eerst Empire of the Sun. Hoe toepasselijk met het weer. Walking on a Dream.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Gesper Doel, die moet even wachten, want dat kwam niet echt lekker uit bij de tijd. Maar die schuiven we gewoon even door naar later in deze uitzending. Dus hij is niet weg, hoor. Wees maar niet bang. Maar het is gewoon nu eerst even tijd voor...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Zet een groep twintigers lang genoeg in een Ierse pub... en je krijgt een dubbelzinnig liefdesbetoog genaamd Maud. De groep twintigers noemen zich Het Voorwoord... en hun single is een luchtige zomerplaat... om je energieke zomer even lekker mee af te trappen. En dat is dus de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Van dit uur. Het Voorwoord met Maud.

0: Die had er zin in. Dat was dus het voorwoord. En een overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat. Daar vind je ook de link naar de Spotify-playlist, zodat je ze allemaal achter elkaar even kunt beluisteren.
1: Miau.
0: Dan is het nu hoog tijd voor Jan met het nieuws.
1: Oh ja.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad is fel tegen het VVD-plan om religieuze uitingen zoals een hoofddoek, keppel of tulband bij boa's landelijk te verbieden. Volgens de partij is zo'n verbod juridisch niet houdbaar en in strijd met de vrijheid van godsdienst. De VVD vindt juist dat een uniform neutraal moet zijn in een staat waarin religie en politiek strikt gescheiden zijn. In Groningen stemde de gemeenteraad eerder voor het toestaan van religieuze uitingen bij boa's, maar de uitvoering werd uitgesteld omdat het kabinet werkte aan een landelijk verbod. Ook andere partijen zijn verdeeld over het onderwerp. De discussie speelt niet alleen in Groningen, maar ook landelijk. Nu de VVD een wetsvoorstel heeft ingediend, laait het debat opnieuw op en lijkt een politieke strijd onvermijdelijk. De Dorkwerdersluis tussen Groningen en Aduard is weer helemaal open voor scheepvaart. Sinds gisteren draait de sluis weer volgens het normale schema. Dat betekent ook dat de jachthaven Reitdiep weer goed bereikbaar is. De afgelopen maanden was de sluis beperkt beschikbaar vanwege een groot onderhoud. En dat begon in april en zou 3 weken duren, maar liep flink uit door een tekort aan personeel en materieel. Het onderhoud was nodig omdat de muren van de sluis uit 1929 in slechte staat waren. Om verdere schade te voorkomen zijn stalen damwanden geplaatst, waardoor de sluis nu weer veilig gebruikt kan worden. De Eerste Kamer heeft de Groningenwet definitief goedgekeurd. Daardoor liggen de afspraken voor Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar vast. Er komt minimaal 22 miljard euro voor schadeherstel, het versterken van huizen en andere afspraken uit Nijbegun. Ook is er 7,5 miljard euro gereserveerd voor onder andere onderwijs, mentale gezondheid en de economie. Bewoners en maatschappelijke organisaties krijgen meer invloed op besluiten. Schade tot 60.000 euro kan sneller worden hersteld zonder lang onderzoek naar de oorzaak. En er is ook nog kritiek. De Raad van State vindt dat de wet te veel vastlegt en twijfelt of de kosten op de NAM verhaald kunnen worden. Lokale bestuurders vrezen dat de inwoners die kiezen voor de snelle 60.000 euro regeling in de toekomst mogelijk pas weer weer aanspraak kunnen maken op nieuwe vergoedingen na een eventuele nieuwe zware aardbeving. En dat inwoners in het zwaarst gedupeerde gebied hierdoor het risico lopen om bij latere, sluimerende schade alsnog met onverhaalbare scheuren te blijven zitten. En dan nog weer het weer. Vandaag is het veel bewolkt en later op de dag gaat het geleidelijk aan opklaren. Het wordt zo'n 22 graden met een matige noordwestenwind, windkracht 3.
0: Dankjewel, Jan. Op radio verkeersinformatie. De kaart bij Groningen bereikbaar heeft het momenteel helemaal gegeven. Ja, het is ons wel spijtig wat dat betreft.
1: Ja. Wat is er aan de hand?
0: Even kijken of de ANWB misschien even iets kan melden daarover. Want ja, dames en heren, het is live radio, dat merk je dan weer.
1: Ja, maar dat is ook wel leuk.
0: Ja,
1: de slimme kaart is even op vakantie.
0: Jammer. Ja, ik denk het. Dat is wel spijtig, want dat is altijd een hele handige...
1: Ja, ik weet het.
0: Nou, ik moet dat even schuldig blijven. In ieder geval gaat in de bus en op het spoor wel alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reis hebben, dat is altijd aan te raden. Het is 8:53. Dit is de Oog-Ochtendshow. Het laatste half uurtje wordt ingezet. En dat doen wij met de jeugdshow.
1: Ja, want daar is natuurlijk het een en ander te doen. De Krakers willen daar een ontmoetingspunt van houden, natuurlijk, waar de queergemeenschap onder andere komt. En de gemeente wil daar een oefenplaats voor boa's van maken. Hoe dat precies verder gaat, hoe men erover denkt, dat hoor je zo.
0: Nadat we geluisterd hebben naar Bon Jovi, maar nu eerst Max in Andy Grammatica, oftewel Grammar. En het nummer dat heet The Thing I Love. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog-Ochtendshow. Oh!

0: Lijn. Met Bon Jovi is de klok alweer vooruitgeschreden, als het ware, naar 19 minuten voor 9. En daarmee is het tijd voor
1: het nieuws uit Groningen.
0: Want vrijdag werd bekend dat de gemeente Groningen en de krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat elkaar volgende week in de rechtbank zullen treffen.
2: Ja, nu willen drie coalitiefracties dat het gemeentebestuur opnieuw kijkt naar de toekomst van de ontmoetingsplek. Volgens de partij is de voormalige jeugdsynagoge, die door de krakers betiteld werd tot Jeugdjoel, sinds de kraak in 2023 uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor de queergemeenschap. Ook buurtbewoners en andere informele actiegroepen maken gebruik van het gebouw. Daarom willen de SP, de Partij voor de Dieren en PRO dat de gemeente met een andere oplossing komt dan simpelweg een uitzetting uit het pand. Je hoort allereerst Ronan van Langen van de Partij voor de Dieren.
3: Ik zou graag van het college weten, is er een mogelijkheid dat die allebei voort kunnen bestaan? Dat de jeugdschool kan blijven en dat we een trainingslocatie voor de BOA's krijgen.
4: Nu kun je natuurlijk afvragen, het college, jullie als partij zitten ook in het college. Waarom denken jullie daar dan anders over als het college zelf?
3: Ik zie die lezing niet helemaal. We willen vooral gewoon zeker weten dat het niet anders kan. Hè? Wij zien heel erg het belang van de jeugdschool. Dat ziet het college volgens mij ook. We willen graag nog even de extra checker op om te kijken, is het mogelijk dat allebei de projecten voor blijven staan. Kijk, wij zouden natuurlijk het liefst hebben dat de jeugdschool kan blijven in de plek waar het nu is. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. Want wij zien ook het belang van die trainingscentrum voor de buitengewone opsporingsambtenaren. Dus ja, maar het moet wel kunnen.
2: Je hoorde Ronan van Langen. Ook namens de SP wordt aan het college deze vraag voorgelegd. Je hoort daarover Hans de Waard van de SP.
5: Dat zie je toch wel, dat op plekken waar je het niet verwacht dat dan toch zulke mooie dingen kunnen opbloeien. Echt vanuit zo'n gemeenschap, vanuit die queergemeenschap. En daar hechten we heel veel waarde aan.
4: Nu kun je natuurlijk afvragen, het college, jullie als partij zitten ook in het college. Waarom denken jullie daar dan anders over als het college zelf?
5: Nou, ik weet niet of we er anders over denken. Daar proberen we achter te komen. En ik denk dat het ook gewoon goed is dat wij partijen af en toe ook gewoon een kritische vraag kunnen stellen aan het college. Wij horen bijvoorbeeld echt vanuit de achterban kregen we dit aangedragen dat we er iets aan moesten doen. En de wethouders en college hebben dat toch minder. Dus dat is ook gewoon onze functie als politiek. Maar goed, ja, ik begrijp dat het college ruimte nodig heeft voor zo'n trainingscentrum. En ja, wij willen graag gewoon zien, ja, wat zijn verder nog de opties. Daar zijn we nu heel benieuwd naar.
2: Je hoorde Hans de Waard in een bijdrage van Lars Faber.
0: Ik denk ook wel dat daar wel muziek in zit in een gezamenlijke functie. Want ja, die BOA's die zullen niet altijd daar aan de gang zijn om die trainingen te geven.
2: Nee, het lijkt mij niet dat je daar 24/7 trainingen hebt.
0: Nee, maar ook niet elke dag of alle weken, zeg maar. Dat zijn periodes dat daar dan BOA's in komen.
2: Ja, en als je dat samen combineert, dekt het elkaar nog ook leuk. Want helaas de negatieve geluiden waar zijn dat de gemeenschap weer onder druk staat. Als je dan in het geval een trainingscentrum voor BOA's bent, misschien heb je er nog wel profijt van ook.
0: Ja, precies. Kun je elkaar ervaringen uitwisselen misschien.
2: Ja.
0: Goed, maar ja, het moet wel mogelijk zijn en dat onder
2: een rapport,
0: de uitkomst daarvan gaan we meemaken. Gers Pardoel, die was echt heel erg verliefd op een bepaald meisje. Ja, en daar heeft hij dan even een nummer over gemaakt.
2: Oh,
0: zij heet Louise. Ik denk

0: Chappelle Roan en The Giver. Ja, en iedereen die mij nu beschuldigt van... joh, dit heb jij vast eens een keer weer met AI in elkaar gekleid. Nee, deze niet. Nee, dit is echt eentje. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we maar eens even door met het weer. Want ja, over het weer is altijd wat te zeggen, toch? Johan Kamphuis, goedemorgen.
1: Rick, ja, daar kan ik niks tegen inbrengen.
0: Nee, daarom, want het is lekker veranderlijk hier in Nederland... in tegenstelling tot sommige landen waar ze gewoon altijd dezelfde windrichting hebben... altijd hetzelfde weer. Hoe saai is dat?
1: Wij hebben het mooiste klimaat van de wereld.
0: Wat dat betreft, zeker. Ja, ja, ja. En deze week is het een en al verandering, hè?
1: Ja, dat klopt. Hoewel het de laatste tijd wel op het weertoneel... de luchtdrukverdeling, die ligt eigenlijk een beetje op slot... En dat komt omdat een hoge drukgebied op de oceaan tot over de Britse eilanden ligt. Noordelijk van ons land liggen lage drukgebieden ook een beetje vast. Ja, en dat betekent eigenlijk dat we steeds in het grensgebied liggen... tussen die koele lucht noordelijk en die hele warme lucht ten zuiden van ons land. Maar er gaat beweging komen. Ja, vandaag nog niet heel veel beweging. Er worden wolkenvelden aangevoerd in het grensgebied tussen die twee luchtsoorten. Er viel vanochtend zelfs nog even een spatje regen. Nou, dat verdwijnt. Maar we moeten wel weer geduld hebben. En gisteren lukte dat op veel plaatsen niet. Vandaag heb ik goede hoop dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren. Dat de wolkendeken vanmiddag langzaam dunner wordt. En dat we het zonnetje dan af en toe eens even gaan zien. Maar stralend, dat wordt het niet. 22 graden als temperatuur en er staat een matige wind uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4. Vannacht eerst een paar opklaringen, 12, 13 graden en later opnieuw bewolking. En daar hebben we morgen ook weer mee te maken. Die wolken zijn hardnekkig. Dat betekent morgenochtend grijs, misschien zelfs weer een spatje motregen. En dan is het wachten op dat de wolkendeken langzamerhand dunner gaat worden in de middag. Moet dan weer gaan lukken. Af en toe het zonnetje erbij, temperatuur 22 graden en er staat niet al te veel wind. Uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2, hooguit windkracht 3. Maar het hoge drukgebied op de oceaan, dat komt langzaam in beweging, ligt het anker. En trekt richting de Britse eilanden om vrijdag en tijdens het weekend in de wateren tussen Schotland en Noorwegen voor anker te gaan. Ja, dan draait de wind naar noordoosten tot oosten. Er wordt drogere en ook warmer lucht aangevoerd. Wat betekent dat? Vrijdag beginnen we nog met wolkenveldjes, maar in de middag flinke periode met zon. En loopt de temperaturen wat verder op, 23, misschien wel 24 graden. En tijdens het weekend hebben we te maken met flinke zonnige perioden. Af en toe nog eens een paar wolkenveldjes, maar een hoofdrol voor de zon. En blijft die dagen droog en de temperaturen liggen zo rond een graad of 25, 26. Hoe zuidelijker de provincie, hoe warmer, hoe noordelijker, hoe koeler. Maar laten we ervan uitgaan, gemiddelde temperaturen 5, 26 graden. En in de nacht nog prima doorslaapweer met zo'n 12 of 13 graden. Kortom, ja, dan komt die zomer helemaal terug. Zonder dat we thermisch direct uit de bocht vliegen. En na het weekend komt die hele warme tropische lucht vanuit het zuiden. Want in het zuiden wordt het komend weekend tropisch. Komt dichterbij. Maar ik heb toch goede hoop dat die excessen ons in ieder geval ook volgende week bespaard blijven.
0: Er gaat niks boven Groningen, Johan.
1: Het wordt maar weer eens duidelijk, hè?
0: Ja, het wordt maar weer eens duidelijk. En het wordt ook iets minder benauwd, had ik begrepen. Er zit minder vocht in de lucht.
1: Ja, dat klopt. De wind die gaat dan vanaf vrijdag draaien naar het oosten en noordoosten. Ja, er wordt een redelijk droge lucht aangevoerd. 'S Nachts koelt het lekker af. Overdag voor veel mensen aangename temperatuurtjes. Ja, ja, dus eigenlijk denk ik goed nieuws.
0: Een zomer zoals we die graag zien.
1: Heel veel mensen zijn hier blij mee, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Johan, vriendelijk bedankt voor dit vooruitzicht. En we wensen je een fijne dag.
1: Ja. Ik wens jullie niets minder.
0: Dankjewel, tot morgen.
2: Hey, tot morgen.
0: Je luistert naar ROG Radio. Met nu Omar Rutberg en Moving Like That.

0: De Venezuelen zweet Omar Rudberg. Hey, Venezuela kun je zweten, maar hij is ook echt een zweet, zeg maar. Ja, ik had het zweet.
1: Oké, okay, ja, nee. Ah.
0: Met Omar Rudberg, jij zit toch een einde gekomen aan de Hoge Ochtendshow. En ja, zetten we er toch maar weer eens een punt achter voor vandaag. Maar we willen nog wel even met jou samenvatten wat wij allemaal deze uitzending hebben besproken, Jan.
1: Ja, dat kunnen we doen. Zij begonnen natuurlijk met de stadsoppas. Ja, zij gaat door. Dat is heel kort.
0: Het zou stoppen, maar het gaat toch door. Ze heeft een mogelijkheid gevonden.
1: Ja, ze heeft het gecombineerd met een paar andere dingen. En nou, er komen niet alleen oppassessies meer, maar nog veel meer. Hou het in de gaten, daar zal vast wel meer bericht over komen. In de tussentijd hebben wij ook ontdekt dat er mensen zijn die zeggen van, je moet ook veel meer kunnen doen met de jeugdtune. Alleen dan niet alleen de krakers met een ontmoetingsplek voor een hoop mensen, waaronder die van de queergemeenschap, maar ook bijvoorbeeld trainingen voor de BOA's. Jongens, gemeenteraad, zeggen ze, college, ga dat nou eens even opnieuw bekijken. En degene die dat zeiden waren van de SP, de Partij voor de Dieren en de PRO. Ja, dus we zijn benieuwd of daar nog iets moois uitkomt. We weten in ieder geval wel dat deze week, en als het ook weer blijft, zullen ze het niet te warm hebben, dus moeten ze flink blijven rennen. Maar een heel grote voetbalgroep op de Essenberg bezig is. Allemaal voetbaltalentjes op het oudste voetbalkamp van Nederland. Veel plezier en wie weet komt er een nieuwe Arjen Robben uit voort.
0: Je weet het maar nooit.
1: Hij heeft er per slotverrekening ooit ook aan deelgenomen.
0: Ja. Tot zover de Hoge Ochtendshow, gemaakt geheel door vrijwilligers. Lijkt het je leuk om ook mee te werken? Kijk dan vooral even op hoogochtendshow.nl voor de mogelijkheden. Heden.
1: Ja.
0: Heden. Heiden, ja. Je hoeft niet heiden te zijn om mee te doen trouwens. Maar goed, dat terzijde. We wensen je een hele fijne dag. Ik zie je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Hoge Ochtendshow. En zeg je uit volle borst.
1: Dikke doei.

0: alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Partij van de Dieren in de Groningse gemeenteraad is fel tegen het VVD-plan om religieuze uitingen zoals een hoofddoek, keppel of tulband bij boa's landelijk te verbieden. Volgens de partij is zo'n verbod juridisch niet houdbaar en in strijd met de vrijheid van godsdienst. De VVD vindt juist dat een uniform neutraal moet zijn in een staat waar religie en politiek strikt gescheiden zijn. In Groningen stemde de gemeenteraad eerder voor het toestaan van religieuze uitingen bij boa's. Maar de uitvoering werd uitgesteld omdat het kabinet werkte aan een landelijk verbod. Ook andere partijen zijn verdeeld over het onderwerp. De discussie speelt niet alleen in Groningen, maar ook landelijk. Nu de VVD een wetsvoorstel heeft ingediend, laait het debat opnieuw op en lijkt een politieke strijd onvermijdelijk. De Dorkwerder sluis tussen Groningen en Aduard is weer helemaal open voor scheepvaart. Sinds gisteren draait de sluis weer volgens het normale schema. Dat betekent ook dat de jachthaven Rijdiep weer goed bereikbaar is. De afgelopen maanden was de sluis beperkt beschikbaar vanwege groot onderhoud. Dat begon in april en zou 3 weken duren, maar liep flink uit door een tekort aan personeel en materieel. Het onderhoud was nodig omdat de muren van de sluis uit 1929 in slechte staat waren. Om verdere schade te voorkomen zijn stalen damwanden geplaatst, waardoor de sluis nu weer veilig gebruikt kan worden. De Eerste Kamer heeft de Groningenwet definitief goedgekeurd. Daardoor liggen de afspraken voor Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar vast. Er komt minimaal 22 miljard euro voor schadeherstel, het versterken van huizen en andere afspraken uit Nijbegun. Ook is 7,5 miljard euro gereserveerd voor onder meer onderwijs, mentale gezondheid en de economie. Bewoners en maatschappelijke organisaties krijgen meer invloed op besluiten. En schade tot 60.000 euro kan sneller worden hersteld zonder lang onderzoek naar de oorzaak. Er is ook kritiek. De Raad van State vindt dat de wet te veel vastlegt en twijfelt of de kosten op de NAM verhaald kunnen worden. Lokale bestuurders vrezen dat inwoners die kiezen voor de snelle 60.000 euro regeling in de toekomst mogelijk pas weer aanspraak kunnen maken op nieuwe vergoedingen na een eventuele nieuwe zware aardbeving. En dat inwoners in het zwaarst gedupeerde gebied hierdoor het risico lopen om bij latere, sluimerende schade alsnog met onverhaalbare scheuren te blijven zitten. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later op de dag geleidelijk aan opklaringen. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog. It's a quarter past midnight as we cut through the city.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezing voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Ik neem tafel of speeltoestel. De Vierkeien.nl.

Okay, bye.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Partij van de Dieren in de Groningse gemeenteraad is fel tegen het VVD-plan om religieuze uitingen zoals een hoofddoek, keppel of tulband bij boa's landelijk te verbieden. Volgens de partij is zo'n verbod juridisch niet houdbaar en in strijd met de vrijheid van godsdienst. De VVD vindt juist dat een uniform neutraal moet zijn in een staat waar religie en politiek strikt gescheiden zijn. In Groningen stemde de gemeenteraad eerder voor het toestaan van religieuze uitingen bij boa's. Maar de uitvoering werd uitgesteld omdat het kabinet werkte aan een landelijk verbod. Ook andere partijen zijn verdeeld over het onderwerp. De discussie speelt niet alleen in Groningen, maar ook landelijk. Nu de VVD een wetsvoorstel heeft ingediend, laait het debat opnieuw op en lijkt een politieke strijd onvermijdelijk. De Dorkwerdersluis tussen Groningen en Aduard is weer helemaal open voor scheepvaart. Sinds gisteren draait de sluis weer volgens het normale schema. Dat betekent ook dat de jachthaven Rijdiep weer goed bereikbaar is. De afgelopen maanden was de sluis beperkt beschikbaar vanwege groot onderhoud. Dat begon in april en zou 3 weken duren, maar liep flink uit door een tekort aan personeel en materieel. Het onderhoud was nodig omdat de muren van de sluis uit 1929 in slechte staat waren. Om verdere schade te voorkomen zijn stalen damwanden geplaatst, waardoor de sluis nu weer veilig gebruikt kan worden. De Eerste Kamer heeft de Groningenwet definitief goedgekeurd. Daardoor liggen de afspraken voor Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar vast. Er komt minimaal 22 miljard euro voor schadeherstel, het versterken van huizen en andere afspraken uit Nijbegun. Ook is 7,5 miljard euro gereserveerd voor onder meer onderwijs, mentale gezondheid en de economie. Bewoners en maatschappelijke organisaties krijgen meer invloed op besluiten. En schade tot 60.000 euro kan sneller worden hersteld zonder lang onderzoek naar de oorzaak. Er is ook kritiek. De Raad van State vindt dat de wet te veel vastlegt en twijfelt of de kosten op de NAM verhaald kunnen worden. Lokale bestuurders vrezen dat inwoners die kiezen voor de snelle 60.000 euro regeling in de toekomst mogelijk pas weer aanspraak kunnen maken op nieuwe vergoedingen na een eventuele nieuwe zware aardbeving. En dat inwoners in het zwaarst gedupeerde gebied hierdoor het risico lopen om bij latere, sluimerende schade alsnog met onverhaalbare scheuren te blijven zitten. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later op de dag geleidelijk aan opklaringen. Het wordt 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl. Of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, nu komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Oogradio Stadsplaats.
1: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer.

voelt als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

Amsterdam 8:30. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.
5: Killer shit, dog.

Ja, toch. Je luistert 100% naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt het geluisterd naar Mobb Deep met The Realest. Dope shit. I've been checking that out for about 150,000 years or something like that. Maar je kunt het vinden op het album Murder Music. En de featuring is natuurlijk gedaan door niemand minder dan Kool G Rap. Wat het extra dope maakt. Echt interessant dit trouwens. Ah, there I am. Anyway, ja man. Deze uitzending sowieso wel weer tunes, man. Kan het niet laten gaan, toch? Sowieso. Ik heb gewoon zin om gewoon dope tunes te draaien, dus. Wat dat betreft komt dat helemaal goed. Even kijken hoor. Ja, man, ik zie hier Big Sean met It Is What It Is featuring Gunna. Daar ga je nu naar luisteren bij Break North op Oog Radio. Hi! Right.

Ja toch, je luistert naar Brick North op Oog Radio. Wat dit je lopen? Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met Big Sean met It Is What It Is featuring Gunna. Daarna Juicy J en DJ Scream met Real Nigga Era. Kun je vinden op een gezamenlijke tape van Juicy J en DJ Scream. Daarna Young Dolph met Play With Your Bitch. Daarna Sor met Denk Je Echt featuring GP uit G. Rechtstreeks de Groningse shit natuurlijk. Daarna Brief met Fabulous. Van Fabulous natuurlijk. Daarna Low Profile met Funky Song. En de laatste banger is van Redman met Time for Some Action. Good Memories, nieuwe tunes. Die mix is altijd goed. Dat sowieso. Dus ja man, ik ga gewoon weer even een tune zoeken. Even kijken hoor. Waar heb ik zin in eigenlijk? Even checken hoor. Ja man, dat ga ik doen. Naf met OK featuring Lil Durk. Daar ga je naar luisteren bij Brick North op Oog Radio uit.

hustelaars. We hebben druk met mezelf dealen. Zoek zonder pen papieren. Net begonnen aan mijn derde plaat. Mensen pompen nog mijn oude tape. Aan het bouwen en de bouw is breed. Dit is Vinnie from around the way. Aan het vliegen via Zaven.

de peine.

Ja toch, je luistert naar Break North op Oog Radio. Het is tijd om je te blessen met de playlist. Te beginnen met NAF, met OK featuring Lil Durk. Daarna Glorilla en Pooh Shiesty met Main. Daarna The Alchemist met Gutter Pain featuring Kool G Rap. Daarna Brisky met Sexy. Daarna Rich the Kid met Calling My Line. Daarna Nipsey Hussle en Bino Lido met All Summer featuring BH. Daarna DJ Premier en The Alchemist met No Explanation featuring Evidence. En de laatste tune is een brand new one van Beyoncé met Morning Dew. Dank. En ik vind het een lekkere track, man. Eindelijk weer een beetje back op haar dingen. Dus ja, man. Dat is de playlist. In de tweede uur meer break.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Oog Radio.
5: Dingen van de taap.
6: Tippy.
5: Oh, Bobby Bones.
6: Sing it, daddy. Sing it, daddy.
5: Hey.

0: Ja, toch. Je luistert sowieso naar Break North op Oogradio. En ja, man, dat zijn die goede dingen. In elk geval heb je net geluisterd naar Redman en Meffen met So High. Classic tune. Het was natuurlijk wel lekker om even mee te openen. Maar nu ga je luisteren naar een andere classic artiest. En die heet Cutty Ranks. Hier bij Break North op Oogradio. Ik ben DJ Loper met de doopste tunes uit.
1: No righteousness. Righteousness can take us to the promised land. And I'm gonna bow down to Satan. See, I'm gonna hop up on the wagon. Well, hear this. What I-

Ja toch, je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik bedoel, je lopen de tijd om je te gaan blessen met je playlist. Die is begonnen met een brand new tune van Cutty Rhymes met World is in Trouble. Daarna Isaiah Rashad met Same Shit. Daarna Nolan the Ninja met Bone Tail featuring Logi. Daarna Rhapsody met God Got Afro featuring Carabo Ya Morina. En als laatste The Game. En DJ Drama. En Mike and Keys met Chrome Hearts. En nu is het tijd om te gaan luisteren naar een brand nieuw tune van Bokke 8. Featuring Jos Silvio met Extra. Hier bij Break North op Oog Radio. Right?

is hier. Pennings in de 4 om 4. Werk ik om meer plezier. Een moedje en dat voel ik niet zo. Individu is hier. Pennings in de 4 om 4. Werk ik om meer plezier.

dat is het. Daarna Frenna met Coco Body featuring Odile en Wizkid. Daarna Trigger 500K met All Hustle No Luck. Daarna Unregular met Alles Dik in de remix featuring dikke grappige dance remix. Ik had zoiets van, zo anders wil ik wel even laten horen. Daarna Honey Baby met Shame in de remix featuring Queen, Naija en Bunnaby. Lekkere tune, lekkere laidback vibes. Daarna Snoop Dogg met Stop Counting My Pockets. En als laatste Alex met Kom Binnen featuring Individui. Heerlijke track. En nu ga je luisteren naar The Dog Pound met One by One. Hier bij Break North op Oog Radio, right?

Ja, toch. Bijna het eind van Break North. Maar niet voor ik eventjes dezelfde playlist doe met The Dog Pound met One by One. Daarna die Celebrity met even heel kort met Price Up. En ja, man. Ik ga eruit met T.I. met Dope Boys Academy. Featuring Jeezy en 2 Chainz en T-Pain. Hier bij Break North op Overradio. Ik wil je sowieso bedanken voor het luisteren 100%. Right?

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: een nieuwe aflevering van Do What You Like Radio.
1: Zijn naam is Lucas Gallies.
0: En zijn naam is Cyril Visser.
1: We zijn terug.
0: Terug van niet weg geweest, maar keihard bezig. Keihard bezig met muziek ook. Veel muziek, weinig gelul vanavond, anders gaat het hier niet allemaal passen. Waar hebben we naar geluisterd?
1: Fijn, denken de luisteraars. We hebben geluisterd naar Stats & Sonic met All That Jazz. En we gaan eventjes op de Franse tour. Jij hebt hem al klaar. Zeg ik zo meteen even hoe het heet. Het hoort allemaal bij elkaar. Het kan eigenlijk drie nummers achter elkaar. Het zou kunnen dat Lucas uiteindelijk zegt dat kan wel en dat komt goed. En dan ga ik ze dan afkondigen en daarna gaan we luisteren naar Blok. Dit is Do What You Like.

0: We hebben geluisterd naar 20 jaar geleden, 1999. Atmosfeer Suspect met Lino en Luciana Donchor van FF, oftewel Funky Family, oftewel Marseille. Daarna zijn we gegaan naar Marseille, dus Parijs-Marseille. 25 jaar later, Le Classico. Soortgelijke artiesten, ik wil niet te lang lullen. We hebben geluisterd nog naar Oxmo Puccino onder andere, Legendaire, Rimka, SCA's, nieuwe generatie, oude generatie. En naar Lino en Carlo met nog wat jongens van Funky Family, 25 jaar na dato. Ik hoop dat jullie genoten hebben. We gaan luisteren naar een dik, vet, vatsig blok beton.
1: Let's fucking go, KRS-One in the house.
0: Voor Merel.
1: Let's go!

0: luister nu naar Doe Wat Je Like. Blijf luisteren, kut.
1: Hands everybody, if you got what it takes. Cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the breaks.

0: dat was het blokje beton. We begonnen met KRS-One en MC's Act Like They Don't Know. Daarna gingen we naar Aldeel. Ja, Aldeel Junior. La vie est... Jezus. La vie est brutale.
1: Prima.
0: Organized Confusion daarna met Stray Bullet. Daarna Klaus Leijer met Into the Sky. Daarna hoorde je The Bumps featuring Mystic met Life and Time. Daarna hoorde je Ran Reed met On and On. En als laatste de Hieroglyphics met No Nuts. En op dit moment 12 Winds met Traffic.
1: Vet man. We hebben nog iets van 7 minuten over. Jij kan een nummer kiezen wat jij wil.
0: En ik wil graag jouw nummer als laatste. Jouw nummer nu, zeg maar.
1: Oké, okay,
0: jouw cool. Laatste nummer nu.
1: Dikke prima. We gaan naar Angers. Ik had er eigenlijk nog één, maar die doen we in de volgende show.
0: Absoluut.
1: Disconnected, oftewel Disconnected. Quatre vérités, oftewel 4 waarheden uit Angers. Geniet ervan. Dit is nog eventjes Do What You Like.

0: dat was het weer met Do What You Like. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.
1: En daarna, en daarna, en daarna.
0: En daarna, en daarna, daarna, inderdaad. Inderdaad. Niet meer zo afwezig als de laatste paar weken.
1: Ja, was
0: bedankt voor het luisteren.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig, bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: To see me through. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood.